voorheen zonderen. Voor ze blijde omvat, bis de poetschatte wanderen. Voor ze schaffne, a diep, a kompositeur, a nazi, a patsi, oder a voortjongle.

Want het gras niet poetst weer, dan zerreent. Ik heb me aus bij de eerste baan.